Zabuli 15:5 Nakugulumizanga Katonda wange ayi kabaka era nebazanga erinnya lyo emirembe n'emirembe buli lunaku nakwebazanga era natendereza